Je weet, het skip de hemel, wat is blauw. Hoe is hem zwappen in het vol. Hoe voel me zo vrij met meer alleen, je moet gelijk op en op en gooien.